0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is...

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zomer klotst uit je radio. Klotst uit je radio. Dit is Con.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.
1: Push me, and then just touch me, till I can get

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
1: De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester Van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: In midden Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.
1: Connect.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: dust, all that I adore.
1: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is

0: Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendabericht.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Dit is Connect. De ochtend van Connect.
1: En een hele goede morgen. Het is zondagochtend geworden. En ja, je hoorde UB40 en Red Red Wine. En die kwam in 1983. Oh, ben jij ook net wakker geworden? En als je dan naar buiten gaat, dat je denkt van... Hey, ik moet eigenlijk even een dun jasje aan. Ja, het is fris buiten. Op dit moment 14 graden. En het belooft eigenlijk de aankomende dagen wat koeler weer te worden. Welkom in deze ochtend van Connect. Hier bij Connect, maar natuurlijk UB40 zoals gezegd. Maar een heleboel andere lekkere muziek onderweg. Mocht je overigens de afslag A12 binnen doorrijden naar Zevenaar. Daar zijn op dit moment bergingswerkzaamheden. Daar is een auto de sloot ingedoken. Ik weet niet hoe het met de bestuurder was. De politie was erbij, de berging ging het voertuig bergen. Dus het kan zijn dat de weg afgesloten is. Hou daar rekening mee, maar dat maakt niet uit. Gewoon de lekkerste muziek hoor je hier, om gewoon die ochtend te beginnen. Wat gaan we doen? Nou, een heleboel lekkere muziek onderweg van Bryan Adams onder andere. En ook de Eagles en Alice Cooper en Bon Jovi. Nou, wat wil je nog meer? Ik zeg, laten we beginnen met Rosewood. Van dit moment uit de Vaderlandse hitparades.

één ding is zeker. Als we eenmaal iets gestart zijn, zijn wij niet meer te stoppen. Dit is Connect en dit is Miss Mondrio. Love you now. Ja, ik hou van jou. Als de man die de muziek verzorgt op deze zondagochtend tot aan 10 uur. Speciaal voor jou, voor zij die wakker gaan of slapen.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op

terug naar 1977. The Eagles and Lying Eyes, afkomstig van het album. Ja, One of These Nights uit 1975. Is dit Anouk op jouw radio? En Michel? Wordt het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. De ochtend van Connect.
3: Met Connect.

is dit lekker, zeg. Snelle, en de hoodie deed. Vandaag is het meest droog en bij matige noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er komt flink wat wolkenvelden voor. In de nieuwe week blijft het een tijdje koel met maxima van 19 tot 23 graden. Daarbij is het vaak droog. Alleen op woensdag trekken meerdere buien over de provincie. Oh, dat zal wel lekker zijn. Een beetje buitje voor de stof. Over stof gesproken. Ha, ja, deze man doet een hoop stof opwaaien. Als hij zijn gitaar weer eens een keer in zijn klauwen heeft. Alice Cooper op je radio. En Poison. Ja, het gaat over een vrouw die hem helemaal totaal in zijn macht heeft.

What can I say? Ja, wat kan ik zeggen? Het is zondagochtend. Het is vroeg in de ochtend. Het is eens even kijken, wat zullen we ervan maken? 9 minuten na de klok van 8:30 geworden. En op je radio hoor je Level 42, Lessons in Love. Hebben we eigenlijk nog de liefdeslessen nodig? Moet ik je dat nog gaan uitleggen? Nee. Ik vind, dat moet je gewoon lekker zelf uit gaan vinden. Want je hoort het nu wel hier, bij...

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.

Imagine Dragons op je radio en Natural. Is dit oh zo mooi. Uit 1992 alweer. John Bon Jovi en zijn mannen. The Bed of Roses.

Oh, zolang je maar op de rozenblaadjes neergelegd wordt en niet op de torens, want dat is hier. Is it Tears for Fears and Closest Thing to Heaven? The closest thing to heaven is you? Ja, dit is Connect.

Live, Tears for Fears and the Closest Thing to Heaven. Dit is de ochtend van Connect. We gaan ons opmaken voor het, de commercials en het nieuws. Maar niet eerder als dat we Frank Boeien gedraaid hebben met het Kronenburg Park. Het park in Nijmegen, wat op dit moment helemaal bol staat van de Vierdaagse en de zomerfeesten. Ga je er nog naartoe? Laat het mij weten. Ja, leuk. Maar nu

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York, in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: dat was niet de bedoeling. Dat hadden we niet afgesproken. Absoluut niet, want jij stond gewoon even... gewoon tot ik het ging doen. En nu zie jij computer. Nee, nee, absoluut niet. Nou, raar begin eigenlijk van het tweede uur van de ochtend van Connect. Bruno Mars en I Just Might. Nou, dat dacht de computer ook. I Just Might do my own business. En ik doe het gewoon lekker zelf. Nou, dat denk ik niet, want ik ben de baas en niet jij. Dus gewoon... even opbokken heet zoiets ook wel genoemd. En,
1: Met Connect voel je je overal thuis.
0: Dat bedoel ik. Is dit Talk Talk and Such a Shame? Ja, het is een schande dat het zo gaat. Ja. Muziek onderweg onder andere van de Box of Rebellion en Kelly Clarkson.

1984 en Talk Talk op je radio en Such a Shame. Soms, heel soms, zijn sommige mensen echt wel een schande. En respecteren ze niet wat een ander zegt. Nee, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan even breakfast halen bij Tiffany's. Deep Blue Something, nu op jouw radio.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook tijdens je vakantie, waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.

dit nummer leerde ik eigenlijk kennen door een oud collega, Jen. Ja, die had het op een USB-stickje staan. En oh, oh, oh, wat vond ik dit lekker, zeg. The Box of Rebellion en The Diamonds. Ja, jij bent de diamant voor mij. Jij aan de andere kant van de radio. Laten we eens even kijken wat het weer gaat doen. Vandaag is het meest droog en bij een meest matige noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar komen ook flink wat wolkenvelden over. Een nieuwe week blijft het een tijdje koel met maximaal 19 tot 23 graden. Daarbij is het vaak droog. Alleen op woensdag trekken meerdere buien over de provincie heen. Is dit de Police en Roxanne? Een hele goede morgen.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vrijwel overal droog, vanmiddag sommige perioden, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging tot aan de grens door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Op je werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.

terug naar 1995. No doubt and don't speak. Ja, soms kun je beter gewoon je mond houden. Komt toch gezinnig woord uit. Nee. Dit is de ochtend van Connect. En als je meekijkt, dan komen op dit moment grijze en wijze mannen binnen wandelen. Ja, voor het programma na ons. Ja, ze zijn gelukkig goed aangekomen, geen gebroken benen en zo. En zelfs mensen die 5 weken op vakantie geweest zijn, zijn weer helemaal gezond en fris en fruitig hier binnen. Fijn. Dit is dit, Mr. Mister. Op jouw ochtend van Connect.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: Nee, dat ga ik niet redden in 4 minuten 32 over die Chinese muur heen te rennen. Nee, die is lang. The Chinese Wall, Philip Bailey. En dit? Dit is zo mooi. Ik weet niet veel, maar ik weet wel dat ik van je hou. Linda Ronstadt, nu op jouw radio.
1: Look at this face. I know the years are showing.

romantische muziek, zo op deze zondagochtend. En dan zit het erop, ja. Het is de zondagochtend editie van de Ochtend van Connect. Aankomende zaterdag zijn we er weer voor een hele nieuwe Ochtend van Connect. Tussen 8 en 10 nemen we je mee gewoon naar die muziek om boodschappen te gaan doen, de auto te gaan wassen. En iedere zondag tussen 8 en 10 zijn we bij je om, ja, of te slapen gaan of wakker te worden, samen te ontbijten. Zo direct na 10 uur, de grijze wijze mannen. Nou ja, één grijze wijze man. Want de ander, die had even een andere afspraak staan. Ja, dat kan gebeuren. Ik ga naar je zwaaien. Voor nu zeg ik niets meer dan liefde, liefde, liefde. En tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. De belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist, en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

19 juli en na een lange afwezigheid, ja, vakantie, ja, je kent het. We zijn er weer. Dit is het Zondagmagazine. Mijn naam is Alex en al dat moois komt naar je toe via onze technicus van dienst vandaag, Martin. Martin, welkom. Dit programma, zoals gebruikelijk, met veel muziek en nog veel meer regio-informatie. En presenteren, dat doe ik deze zondag helaas alleen. Ja, de man met die mooie donkere stem, je kent hem vast, Henk, hij kon er vandaag helaas niet bij zijn. De opening was, zoals deze na deze warme week alleen maar kan zijn, van Lobo met Caribbean Disco Show. Nee, het is niet van een buitenlandse artiest, maar gewoon van een natuurkundeleraar uit Nederland. Want daar komt hij vandaan. Wel duidelijk hoorbaar, vind ik, uit de muziek. Uit Paramaribo was dat, Lobo. Ja, en op de achtergrond, je hoort al, we gaan nog even verder met zomerse muziek. Spanish Troll van Mink DeVille.

Way of the World is een van de vele hits die ze maakte. Natuurlijk Tina Turner, ja, afkomstig van haar eerste verzamelalbum Simply the Best. En beter kun je dit toch niet omschrijven. 1991 praten we over en natuurlijk, zij behoort tot de beste. Wat ook een heerlijk muzieknummer is. Je hoort op de achtergrond al No Woman No Cry, een live-opname 1975 van Bob Marley en The Wailers. Is gewoon niet weg te denken op alle stations en dus ook bij ons.

en dat mag toch op deze zondagochtend, een live-opname van Bob Marley en The Wailers. 7:02 om precies te zijn. Heerlijke muziek. Ja, heb je zin om de week open te breken? En dan wil je het doen met iets anders en met anderen samen de week openbreken? Dan kan dat. Dan ga dan op woensdag aanstaande naar Park Sonsbeek in Arnhem voor een ontspannen zomermiddag in het groen. Je gaat niet alleen maar vertrekken met een groep. En je gaat eerst zelf naar het pand van Willemijn in Arnhem. Dat ken je vast wel. En zorg dat je daar om 1:00 bent en wandel dan gezamenlijk naar het Sonsbeekpark. En natuurlijk hoef je daar niet stil te zitten, want er is van alles geregeld. Er is een gezellige middag van te maken, onder andere door activiteiten zoals Cube, Jeu de Boule en heel veel andere spelletjes. En je kunt ook gewoon zitten en kijken. Neem zelf een picknickkleed mee of iets lekkers.

en te drinken en schuif gezellig aan. Heb je deze woensdagmiddag geen tijd? Je kunt elke woensdag tot en met 19 augustus hieraan meedoen. Nogmaals, je vertrekt van Zaal Willem I in Arnhem om 1 uur vertrekken en het eindigt circa om 3 uur. De toegang helemaal gratis, heerlijk toch? Ja, en dan gaan we nog even kijken. Ik zie de lijst en we, ja, daar kom ik haar weer tegen. Whitney Houston, Greatest Love of All. Ze overleed helaas op 48-jarige leeftijd in 2012. Maar haar muzikale nalatenschap is enorm. Natuurlijk Whitney Houston. En dit is zeker een van haar grootste hits, vind ik zelf. Greatest Love of All.

En zo'n stem wil je toch elke zondagochtend op de radio horen. Whitney Houston. Ja, een cowboyhoed, een glas whisky en daarmee een rauwe stem. Ik weet het, het is vroeg, maar dan heb je toch Chris Stapleton in je lijst staan. Tennessee Whiskey.

Ja, soulzanger Marvin Gaye, je had hem natuurlijk vast herkend. Hij werd op 1 april, ja, heel vervelend bericht natuurlijk, maar ik lees het toch even voor. Hij werd op 1 april 1984, een dag voor zijn 45e verjaardag in Los Angeles, doodgeschoten door zijn eigen vader Marvin Gaye senior. Ja, het zal je maar gebeuren. Nou ja, het gebeurde natuurlijk niet zomaar. Een langdurig conflict, fysieke ruzie, noem maar op, alles kwam er voorbij. Ja, hij schreef ook dit nummer Sexual Healing. Had hij toen maar een andere titel gekozen om de ruzie te helen. Maar het werd dus uiteindelijk Sexual Healing uit 82. Ja, en dan wat vrolijks. Inderdaad, ABBA. Het blijft vrolijke muziek die zo knap in elkaar zit dat er anno 2026 nog steeds heel veel geld wordt verdiend aan de band of het merk ABBA. Chiquita, en dat betekent in het Spaans lief klein meisje. Ja, en dat was te vinden op de eerste single van het album Voulez-vous van ABBA. En die kleine meisjes van toen, Agnetha en Anne Fried, zijn inmiddels 76 en 80 jaar oud. Chiquitita.

is helemaal geen 5 uur. Nee, het is precies 10 minuten voor 11. Dus bijna tijd voor het nieuws van 11 uur. Ik heb nog een kleine uitgangstip voor je. Want het centrum van Duiven, dat stond verleden week zondag 12 juli... ook al in het teken van muziek. Heb je dat gemist? Vandaag herkansing. Want vanmiddag is er ook weer een muziekspectakel van 2 uur... op het Remigiusplein in Duiven. En de band Old Rock and More staat er dan aan deze blues- en rockmuzikanten te brengen. Een ode aan de muziek uit de jaren 60, 70. Toegang gratis. Wij gaan door met Paul Garrick. Don't shed a tear.

Ja, dat was Paul Garrick, terug naar de jaren 80. Don't shed a tear. Het is bijna 11 uur, dat betekent het laatste nummer. George Ezra en Pretty Shining People.

0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1... en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker één dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

David Nesta, oftewel Ziggy Marley. En natuurlijk had je dit nummer herkend. Tomorrow People. Ja, als je een Grammy Award krijgt voor het beste reggae album, dan kom je vanzelf in onze lijst staan op zondagochtend. Ik heb een nieuwtje. Heel veel mensen zullen het wel weten. Want fans van Vitesse konden de uitspraak van de Hoge Raad in het conflict met het voetbalbond KNVB live bijwonen. Ja, de rechter deed afgelopen vrijdag 17 juli om 10 uur de definitieve uitspraak of het door het gerechtshof in Arnhem vorig jaar of die zijn werk goed had gedaan. Het hof besloot toen in een turbo-spoedappel Vitesse weer toe te laten tot het betaalde voetbal. Er werd door de KNVB protest aangetekend en de Hoge Raad heeft nu eindelijk het eindoordeel gewogen en bekendgemaakt. En de uitspraak was natuurlijk, ja heerlijk toch, Vitesse houdt zijn licentie. De Hoge Raad oordeelde dat de procedures die de vorige rechtbank gevolgd heeft terecht zijn en stelt daarmee de KNVB in alle punten in het ongelijk. Hiertegen kan geen beroep meer worden aangetekend. Wel loopt er nog een bodemprocedure tussen de twee partijen waarbij Vitesse ook een claim van enkele miljoenen euro's, ja je hoort het goed, enkele miljoenen, zouden ze kunnen indienen bij de KNVB door misgelopen inkomsten en rechtbankkosten. Ja, het wordt vervolgd, maar voorlopig, Vitesse mag doorvoetballen. We gaan nog even kijken wat we... Ja, in de lijst, ja, ik kom er weer tegen. Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Je hebt vast wel iemand voor wie deze titel opgaat. Daarom, voor al die luisteraars die niet durven zeggen tegen de persoon zelf, deze gratis tip van Connect, zet gewoon de plaat op.

De oude meester himself, je had hem natuurlijk herkend. Charles Aznavour, hij overleed in 2018 op 94-jarige leeftijd. En hij liet hier nog maar eens een keer horen hoe het is om op de ouderwetse manier muziek te maken. The old fashioned way. Nog niks mis mee, we draaien het nog graag bij Connect. En als ik dan toch weer iets aan mag kondigen, ja, dan is het deze. Walks Like Rihanna, The Wanted. Alweer een boyband. Ja, die lopen al wel wat jaren mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ken ze niet echt. Ze begonnen in 2010. Ze hadden een pauze van 7 jaar. En namen in 2022 dit nummer op. Of ze het nog kunnen? Ik laat het je graag zelf horen. Oordeel zelf maar. Walks Like Rihanna.

En als je nog wilt wandelen, dan kan dat zeker in Wageningen. Want er wordt een pleinconcert gegeven met het Zomerorkest. Ja, wat is het Zomerorkest? Dat is kortweg ZON afgekort. Heeft als doel om blaasmuziek in Nederland te promoten. En dat doen ze door het geven van concerten in een informele setting. Ja, dat betekent dat de traditionele uniformen zijn thuisgelaten. En de concertkleding bestaat dan gewoon uit vrije tijdskleding. En die concerten worden gegeven op terrassen, in parken en drukbezochte festiviteiten. Ja, en pak je agenda erbij, want dat doen ze ook op 23 juni, nu in Wageningen. Het concert wordt dan gegeven op het 5 meiplein voor Hotel De Wereld. En dat is

Als je de omschrijving leest van het nummer wat we hebben uitgekozen, Show Me, dan staat daar een rauwe, energieke rootsrock en swamp blues track van het Nederlandse trio Larat. Het nummer staat bekend om zijn hypnotiserende Mississippi Hill country groove, strakke ritmesectie en de soulvolle zang van frontman Harm van Essen. Zo, dat mag je allemaal horen bij Connect. Het nummer heet dan ook heel toepasselijk. Laat het maar horen. Show Me.

Ja, Have a Little Faith in Me van John Hyatt op de achtergrond. Je hoorde hem al, hij stond om 29 juni 2026 nog in de concertzaal De Doelen in Rotterdam. Uitverkocht natuurlijk. Heb je het gemist? Hoor je hem toch gewoon bij ons bij Connect. Have a Little Faith in Me.

Have a little faith in me. En dat vertrouwen, dat zal er wel even blijven als hij zulke muziek blijft maken. John Hayt natuurlijk. Ja, en met het volgende nummer, ja, ik doe daar iemand een ontzettend plezier mee. Onze technicus, die zag de lijst en die zei van, oh, dat is mooi, dat is mooi. Dat doet me denken aan mijn jeugd. Ja, en dan gaan we heel ver terug, denk ik. Alhoewel, ik ben iets ouder. Ik heb het over Boston, More Than a Feeling. Helemaal passend bij ons programma op deze zondagochtend uit de jaren 70. Ja, heerlijk toch?

Ja, More Than a Feeling. Ja. En dat Martin, onze technicus, zei al van wat een heerlijke muziek is dat. En hij ging in het, bij het gitaarsolo gedeelte ging hij zo hard dat het maar goed is dat er vandaag geen kantoor is in dit pand waar we zitten. Ik heb nog een uitgangstip voor je. Vanmiddag om 19 juli kun je naar een muziek-cabaretvoorstelling in het Horsterpark in Duiven. Daar treedt op de band Hope Music Steve Nipples. Waaraan moet je denken als je de bandnaam Steve Nipples muziek hoort? Volgens eerdere recensies aan muziek met humor. En deze vijf muzikanten maken muziek en vonden daarin de ultieme manier om een midlife-crisis af te wenden. Nu, na een paar jaar, is het repertoire inmiddels heel divers geworden en hoor je naast mooie luisterliedjes ook echte meezingers. Ja, en toch kun je bij dit optreden regelmatig ook lachen. Misschien is de vraag wel terecht. Zit ik naar muziek of naar cabaret te luisteren? Nou, ga kijken. Het concert van Hope Music is gratis toegankelijk en begint om 2 uur, eindigt om 4 uur. Het Horsterpark in Duiven. En dat gezegd hebbende, ja, Robbie Williams, wie anders? In Nederland zullen we hem voorlopig niet zien optreden. Toch is hij bezig aan een grote wereldtour waarvan voor ons de dichtstbijzijnde was tijdens het festival Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerp. En dat was zaterdag 27 juni. Ja, en daarnaast gaf hij deze maand een open-air concert in Lux Expo Open Air in Luxemburg. Allemaal geweest. Ja, wij doen het nog maar even met zijn platen. Angels.

Ja, het kan toch niet geen zondagochtend zonder een band met een grote naam. Laat er nu net eentje zijn met twee letters. Natuurlijk U2. Stuck in a meme, stuck a moment, you can't get out of it. Ja, heerlijke nummers. En dit, ja, dat mag er ook wezen op deze zondag. Bananarama, terug naar de jaren 80, waarin veel meiden... Mag je dat dan wel zeggen eigenlijk, Martin? Meidenbands. Ja, ik zeg het toch. Waarin veel meidenbands waren. En hoe dan ook, ik heb het over Bananarama. En dat is toch wel een van hun bekendste nummers die ik nu ga draaien voor je. Wat dacht je van deze? Love in the First Degree.

Ja, dan praat je toch over 13 in een dozijn. Maar het is wel lekkere muziek op deze zondagochtend bij Connect. Love in the First Degree van Bananarama. Ja, Don't Start Now van Dua Lipa. Ja, dat kan ik wel roepen, maar dan gebeurt er dus niks. En als ik mijn hand opsteek naar onze technicus Martin, ja, dan gebeurt er pas, hè. Don't Start Now. En dat gaan we wel doen.

Ik heb een oproep. Ja, en niet zomaar eentje. Want maak eens kennis met Liam. Ja, en dat is geen collega van ons. Nee, dat is een rustige en gevoelige kater die op zoek is naar een liefdevol tehuis waar hij op zijn eigen tempo mag wennen. Nieuwe mensen en situaties vindt Liam nog spannend en als hij zich onzeker voelt kan hij blazen of brommen. En toch zien we hem steeds meer vertrouwen krijgen. Aaien vindt Liam nu nog te spannend en waarschijnlijk zal hij nooit, ja ik zeg nooit, een echte schootkat worden. Maar met geduld, rust en begrip kan hij uitgroeien tot een fijne huisgenoot. En ja, wat zoekt hij? Liam zoekt een rustige 1 à 2 persoonshuishouding zonder kinderen. Een sociale, stabiele kattenvriend die hem kan helpen meer zelfvertrouwen te krijgen is zeker wel fijn. En als hij eenmaal gewend is, wil hij daarna graag buiten spelen. Ja, en waar zit deze kater dan? Natuurlijk het bekende adres. Wij maken vaak reclame hiervoor. In het Dierenhuis Arnhem. Wil je meer weten? Kijk dan even op onze site www.rtvconnect.nl. Ja, de tijd is high. Ja, inderdaad. Het is, 11:53 van Blondie. Ze zingt er mooi over. Ik kan het niet laten bij deze platenkeuze van morgen. Weer een jaren 80 nummer. Ja, heerlijk toch. De tijd is high. En dan weet ik al dat ik het heb natuurlijk over Debbie Harry. Blondie. Ze is inmiddels 81 jaar oud. Maar dit zong ze eerder hoor.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of 6 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Langzaam rijdend verkeer tussen de grens en Duiven. 10 minuten vertraging daardoor. N313 Bochel-Lichtenvoorde bij Lichtenvoorde. 10 minuten oponthoud. En op de N318 Varsseveld-Winterswijk bij Bredevoort. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ik denk zomaar dat dat te maken heeft met de Zwarte Cross. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat een lekker begin op de zondagmiddag. Goedemiddag nogmaals. En dat allemaal hier natuurlijk bij het lunchpakket. Begonnen met David Guetta en Chris Willis met Love Is Gone.
1: Dit is Connect.
2: Het lunchpakket.
0: Ja, zoals ik al aangaf, het lunchpakket tot aan de klok van 2 uur. We zijn er weer, zo is het. Nogmaals, u ook nog een hele goede middag. Ja, ja. Ja, ik heb denk zet even je microfoontje open.
3: Je zet de microfoon weer op.
0: Ja, ja, ja, zeker, zeker. Ja, Ton, want, ja, ja.
3: Even, Ton, dan kan ik misschien toch nog even een klein stukje van mijn programma afsluiten.
0: Ja, tuurlijk, zeker.
3: Ja, want er ging iets technisch niet helemaal goed, geloof ik. Maar nee, daarom... Nee, ik weet het, Ja. Maar toch, ja. Dankjewel voor alle luisteraars. En dankjewel, Martin, voor je hulp de afgelopen 2 uur. En Ton, heel veel succes met jouw programma.
0: Ja, dankjewel. Ja, het is alweer even geleden, maar ik ben echt even een poosje weg geweest. Maar we zijn er weer.
3: We zijn er weer.
0: We zijn er weer, ja. En ik heb mijn broodrommeltje weer gevuld. Nou, ik kan je het wel... Ik heb genoeg weer bij me, genoeg.
3: Nou.
0: Ja, wat dacht je van James Blunt en Andrew Gold? Je kan het zo gek niet opnoemen. Ik heb het allemaal weer bij me. Ja.
3: Nou, ik zie Ed Sheeran staan. Die draaien we ook nog.
0: Ja, ook nog, zeker. En dadelijk de plaat van Mart Hoogkamer.
3: Ja.
0: De nieuwe.
3: Ja.
0: Ja, hebben die al gehoord?
3: Nee.
0: Nee? Je belangstelling ligt er ook helemaal niet. Nee, ik weet het.
3: Ik ben bang dat ik dan afhaak. Ja.
0: Hey, ik heb dadelijk in ieder geval nog wat sportnieuws voor je. Want vanavond hebben we natuurlijk de grote wedstrijd en het allemaal in New York. Spanje tegen Argentinië. En dat vanavond om 9 uur. Wordt weer een reuze wedstrijd. Gisteren trouwens, ik moet je dat wel even zeggen. Ja... Die Engeland, dat heeft gevoetbald, hoor. Het was een strijd daar zo. Niet te geloven in Miami. Ho! Maar ja, daar vertel ik je dadelijk nog veel meer over. Ik heb zoveel bij me niet te geloven. Echt waar, niet te geloven, echt. En wat dacht je van deze? Ja, de nieuwe van Mart Hoogkamer. Met Gappie Sappie. Goedemiddag.

0: geweldig zeg. Garland, Jeffrey en de heel, heel rock'n'roll. Goh. Goed, ik had het je beloofd. Eventjes wat sportnieuws. Zeker. Want we kennen natuurlijk allemaal de wedstrijd nog wel van Frankrijk tegen Spanje. Daar werd het maar liefst 0-2. En dat was dus afgelopen dinsdag. En afgelopen woensdag werd er ook nog gevoetbald in Atlanta. Engeland tegen Argentinië. Daar werd het maar liefst 1-2. Ja, en dan hebben we natuurlijk gisteren de wedstrijd gehad voor de derde en de vierde plaats. In het welbekende WK. Nou, ik had het al gezegd. Frankrijk, Engeland, 4-6. Ja, was een wedstrijd. Ongelooflijk. Eerste helft, 4-0 voor Engeland. En Frankrijk, die wist toch weer even lekker terug te komen. Ja. En dan in de blessuretijd werden er nog eventjes 2 doelpunten gescoord, zeg. Ongelooflijk. En dan vanavond. Ja, vanavond de finale. Ja, ja. Spanje tegen Argentinië. Wat denk jij dat het gaat worden?
1: Ik hoop een nulletje of 3.
0: Een nulletje of 3?
1: Voor Spanje.
0: Voor Spanje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik ben erg bang weer, toch wel weer voor die Messi. Hè?
0: Ja.
1: Je ziet de halve finale, geeft 2 assists in Engeland.
0: Ja. Ja, ik denk dat het een gelijk spel wordt. En dat je dus op een gegeven moment verlenging krijgt.
1: Dat
0: en dat het in de verlenging toch ergens gaat gebeuren.
1: Dan maar penalty.
0: Ja. Ja, zou het uitdraaien op penalty, denk je?
1: Oh, ik vind het een beetje vervelend de laatste tijd. Hè? Gisteren zie je het ook weer. 8, 9, 10 minuten extra tijd. En dan vallen er toch weer die beslissende goals, weet je. Dan denk ik van, jongens, 90 minuten.
0: Ja,
1: klaar.
0: Ja, ja.
1: Weet je?
0: Ja, ja, ja. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, hoor.
1: Ja.
0: En al die regeltjes tegenwoordig. Het is echt... Ja, ik vind het toch wel een beetje triest, hoor.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Moet je ook naleven.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar geldt het voor in Nederland ook zo, die regels? Of, ja, het is allemaal één geworden. Ja,
1: je ziet dus wel vaak dat een platform als WK nieuwe regels dus introduceert.
0: Ja.
1: Die daarna ook wereldwijd worden aangenomen.
0: Ja, nou ja.
1: Ik hoop alleen wel dat ze die hydration breaks... Echt, ik blijf erom lachen. En dat ze dat gewoon wel weer afschaffen. Natuurlijk hoeft dat niet bij 18 graden, dat snap ik ook wel.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon eigenlijk... alle wedstrijden zijn een verkapte 4 periode wedstrijden geworden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik heb het laatst ook al een keer ergens aangegeven. Hartstikke goed die hydration break. Want je moet eigenlijk de vierde man... de kratten in de middencirkel laten zetten. Ja. Gasten even drinken. Kratten naar de zijkant. Nee, geen tussentijds overleg.
0: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, en gewoon de pauzes.
1: Natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja, net wat je zegt, ja, inderdaad.
1: Maar ik trek vanavond een roodje.
0: Hey, ik heb dadelijk muziek voor je van BZM met de Summertime. Maar nu eerst beginnen we met Wild Styles en The Year of Summer.

0: dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Bij je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal.

0: connect en het allemaal met BZ en de Summertime. Goed, heb ik eventjes nog een berichtje. Want er is vanmorgen vroeg rond 11 uur in een motorrijden in een Sloberland nabij Voorthuizen. Ja, de man was samen met vier anderen een route aan het rijden. Toen hij dus op de Prinsenweg door onbekende oorzaak in het grind van de berm kwam. Ja, de rijder verloor de macht over het stuur en sloeg vervolgens over de kop in de sloot. Vertelde dus ook een 112-verslaggever. Bij het ongeval raakte de man gewond aan zijn gezicht. Ja, op de motor stond nog geen 200 kilometer op te tellen. Het was dus een gloednieuwe motor. Ja, slechts 2 dagen in bezit. En een bergingsbedrijf heeft het voertuig dus uit de sloot gehaald. En ja, hoe het eigenlijk allemaal met de desbetreffende persoon is afgelopen, dat is even onbekend. Hey, zo dadelijk James Blunt met Wise Man. Of Wise Man, Wise Man, ja, ja. Maar nu eerst het geweldige plaatje van Mark Floor en Snelle met Parkje, Biertje en Vrienden.
1: Parkje, Biertje, Vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Oh, dat is heerlijk om naar te luisteren. Die platen van James Blunt en dit in dit geval de Wise Man. Goed, de Duivense Showband KDO Groessen heeft tijdens het Wereldmuziekconcours, oftewel de WMC in Kerkrade, een uitzonderlijke prestatie geleverd. Ja, de vereniging die dit jaar voor het eerst meedeed aan het vierjaarlijkse spektakel behaalde maar liefst 89 punten in de tweede division, Joe. Dus oftewel een gouden medaille. Jazeker. En de score zorgde ervoor dat KDO een derde plaats bemachtigde in de eindrangschikking. Ja, maar de showband laat weten dat het goud wordt gezien als een bijzondere prestatie. Ja, het WMC wordt wereldwijd gezien als de Olympische Spelen van de blaasmuziek. En vindt altijd plaats in het voetbalstadion van Roda JC. Ja, de deelnemende korpsen komen van over heel de wereld naar Kerkrade. En hieraan mee mogen doen is dan al iets bijzonders. Ja, zo moet je aan het vereiste niveau voldoen. En natuurlijk streeft iedereen ernaar om het beste uit zichzelf en een zo hoog mogelijk score te behalen. Al dus Bert van Kampen. En dit is dus de voorzitter van de showband KDO Groessen. Ja, de band bracht haar tattoo show All About Wadden naar het internationale muziekconcours. En de show bevatte veel tempowisselingen. Ja, strakke choreografie en muziek. En wat de laatste weken nog verder gefine-tuned werd. Ja, dat tijdens het concours traden ze dus op voor volle tribunes. Met meer dan 100 meegereisde fans. Ja, die uitzinnig reageerden. Dus een prachtige beloning voor een jaar volharding en heel hard werken. Ja, dat iedereen daar heel trots op is, nou, zal geen verrassing zijn. En dit vertelt dus ook Van Kempen. Ja, en wat is nog meer eigenlijk geen verrassing? Nou ja, de muziek hier natuurlijk bij Connect. Andrew Gold met The Lonely Boy, maar nu eerst Prospa en Clony en Free Your Mind.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. En op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 7 kilometer en een kwartier vertraging. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem rijdt het ook langzaam over 8 kilometer tot aan Duiven met een kwartier oponthoud. En dik 10 minuten vertraging nog op de N318, dus Varsseveld-Winterswijk bij Bredevoort 2 kilometer file door de bezoekers aan de Zwarte Cross. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ja, we gaan weer mee terug naar 1977. Oftewel Andrew Gold en The Lonely Boy. Is het dadelijk corona met The Rhythm of the Night. Maar nu eerst het geweldige nummer van Post Malone. En dat allemaal met Gimmicko. Natuurlijk hier bij Connect. Zit u aan tafel? Eet smakelijk!

Blijven van die heerlijke klassieken, hè? Zo deze uit 1994, Corona and the Rhythm of the Night. Hey, zo dadelijk in het tweede gedeelte van het lunchpakket heb ik nieuws omtrent Vitesse. Want die hebben natuurlijk afgelopen vrijdag die rechtszaak gehad. Maar daar vertel ik dadelijk in het tweede gedeelte veel meer over. Hey, zo dadelijk de plaat van Anton en de enige, maar nu eerst Ed Sheeran en Gold.

Ja, het nummer van Antoon en de enige. Goed, we gaan eruit voor de commercials en het nieuws van 1 uur. En dan ben ik natuurlijk uiteraard daarna weer gezellig bij je terug. We gaan eruit met de Romantics en What I Like About You.

0: en de actualiteit.
1: Zomerse programma van je radio. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt langzaam gereden over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 kilometer file tot aan Duiven. Rijdt langzaam vanaf de Duitse grens met zo'n 20 minuten vertraging. En daardoor 10 minuten vertraging op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. Want er staat 3 kilometer file voor knooppunt Ouddijk. Nog niet iedereen is binnen bij de Zwarte Cross, want dat is te merken op de N319 voor de Winterswijk bij Winterswijk. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

Lekker begin van jouw tweede... Nee. Dit is helemaal niet de bedoeling. Dit is helemaal niet de bedoeling. Jongens. Even kijken, jongens. Want nou gaat er hier het een en ander eventjes fout. Dat is niet de bedoeling. Oh, ja. Nee, spannend weer. Leuk. Dit is niet de bedoeling. Even kijken wat we doen. Ja, ik kan niks doen. Het plaatje van Hathaway, die draait al. What is love?

naar 1993 en de Belle Hathaway, What is Love, hier natuurlijk bij Connect. Ja, nogmaals even mijn nederige excuses dat het plaatje dus al van start ging. Was eigenlijk niet de bedoeling, maar goed. Hey, ik had het je beloofd, het berichtje over Vitesse. Want Vitesse heeft afgelopen vrijdag aan het korte voorhoud in Den Haag uiteindelijk aan het langste eind getrokken in de langslepende zaak van de KNVB. Ja, voor de Arnhemse club is deze uitspraak een belangrijke stap. Ja, op 29 oktober besloot de KNVB in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 september 2025. Ja, die uitspraak zorgde destijds voor dat Vitesse dus terugkeerde in het betaalde voetbal. Ja, de supporters van de Arnhemse club vierden de uitspraak op de Korenmarkt. En sinds die tijd is er bij de club veel veranderd. Ja, Vitesse heeft nieuwe eigenaren, een nieuw bestuur en zelfs een volledig nieuw elftal sinds de eerste rechtszaak in Utrecht. Ja, stipt om 10 uur kwamen de raadsheren van de Hoge Raad binnen. En in de zaal zitten naast enkele supporters van Vitesse ook het voltallige bestuur van Vitesse. Ook club-icoon Edward Sturing heeft de moeite genomen af te reizen naar Den Haag. Ja, zij zagen dat de Hoge Raad stipt op tijd binnenkwam. En precies 7 minuten later was het oordeel bekend. De Hoge Raad verwerpt alle klachten van de KNVB. Nou, bij Vitesse kan het weer over voetbal gaan. Zeker! Dus uiteindelijk, Vitesse wint de cassatiezaak en spelers aantrekken moet dus nu nog makkelijker gaan. Al dus Vitesse, zeker. Nou, goed bericht, om het zo maar even te zeggen. Hey, zo dadelijk Charlie Putt en How Long, maar nu eerst de geweldige plaat van Kensington en Living For.

Charlie Butt en How Long hier natuurlijk bij Connect. De heerlijkste zomerse klanken denderen weer lekker door jouw radiootje, om het zo maar even te zeggen. Hey, eventjes wat ander nieuws. Dat Ome Joopstoer fietst door Gelderland. Ja, kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joopstoer. En Ome Joopstoer is het grote zomeravontuur voor kinderen. Ja, van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. En de karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Nou, op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Latem. En de finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan de Ome Joopstoer is gratis, maar het aantal plaatsen is dan ook beperkt. En ja, je kan je dus opgeven voor 26 juli tot en met 1 augustus de Ome Joopstoer. Goed, zo dadelijk muziek van Bobby McFerrin en Don't Worry Be Happy. Maar nu eerst Eminem en Lost Yourself.

0: ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
2: Connect. Met Connect ben je overal thuis.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja, even wijze lessen van onze Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Dat is zeker belangrijk, absoluut. Hey, heb ik sowieso nog even een berichtje over Velp. Jawel, want er was nog even een strijd omtrent de Velpen donderdagen. Maar die gaan gewoon door. Ja, die gaan zeker door. En dat allemaal natuurlijk in het centrum van Velp. Ja, op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Nou, bezoekers kunnen tussen 10 en 7 langs een gevarieerd aanbod van marktkramen en wandelen en genieten van voetpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Nou, na afloop is er op het terras van Matses aan de Alexanderstraat live muziek van 6 tot half 12. Ja, dat je dat in ieder geval even weet, zeg. Hartstikke gezellig weer. Ik ben blij dat het allemaal doorgaat, hoor, zeker. Dus niet te vergeten, zet het in je agenda, 30 juli of 6 en 13 augustus. En het allemaal van 10 tot 7 uur. En dat allemaal natuurlijk in het centrum van Velp. Hey, ik heb zo dadelijk muziek van jou, voor jou van Robert van Hemert en de Zandloopster. En we beginnen nu met Jennifer Lopez en Save Me Tonight.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. En er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog. De maximum temperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noorden en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. In de nacht is het overal zo goed als droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het wordt 20 tot 24 graden en er staat dan een matige noordenwind. Dinsdag is het ook wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en droog. Woensdag wordt een dag met enkele buien en middagtemperaturen van iets boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven heb je een kwartier vertraging. De N312 Lochem richting Winterswijk. Tussen de N313 en Vragender een kwartier extra. Op de N319 van Vorden naar Winterswijk. Tussen de N18 en Winterswijk doe je echt 20 minuten langer af. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Geweldige plaat. De Rolling Stones en In The Stars. Hier natuurlijk bij Connect. Goed, heb ik zo... Ja, daar is die. Nou, af en toe dan werken de knopjes even niet. Maar goed, daar kunt u als luisteraar niks aan doen natuurlijk. Nee. Hey, vandaag is het meest droog en bij een meest matige noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. En de zon schijnt af en toe, maar er komen ook flink wat wolkenvelden voor. In de nieuwe week blijft het een tijdje koel met maxima van 19 tot 23 graden. En daarbij is het vaak droog. Alleen op woensdag trekken meerdere buien over de provincie. Dus het is weer tijd om je paraplu uit de kast te gaan halen. Zo is het, hè, ja. Hey, en zo dadelijk David Guetta met Love Is On The Sun. We gaan even terug naar 1994 en dat allemaal met muziek van... Chuck Ademus en The Pilots en Twist and Shout.

David Guetta en Sam Martin en Lovers on the Sun. Goed, tot zover dit programma. Oftewel, tot zover het lunchpakket op deze zondag, die 19e juli. En volgende week uiteraard ben ik weer gezellig bij je terug met weer een programma, het lunchpakket. Ik wens jullie een hele fijne zondag. We gaan eruit met een plaat van Katy Perry en Part of Me. Maar eerst Bruno Mars en I Just Mind. Hele fijne zondag, tot volgende week.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om eroverheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect beleef je een spetterende zomer.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. In Milaan zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug te rijden op de A27. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. En in de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de andere kant op, tussen Beek en Duiven, doe je er een kwartier langer over. De N319 voor de richting Winterswijk. Tussen de N18 en Winterswijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Het Connect Weekend.
2: Connect.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. En in Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog. De maximum temperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noorden en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. In de nacht is het overal zo goed als droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het wordt 20 tot 24 graden en er staat dan een matige noordenwind. Dinsdag is het ook wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en droog. Woensdag wordt een dag met enkele buien en middagtemperaturen van iets boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya, waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De regio viel op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grens heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt. Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Connect.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. En de afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N303, de weg Barneveld richting Harderwijk. Bij de aansluiting met de A28 is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.
0: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer. Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. En in de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: In het zuiden is het overwegend helder en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noorden komt er meer bewolking met ook kans op een bui in Groningen. De matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Vannacht is het droog met wel mogelijk een bui in het noordoosten. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in het noordoosten tot 15 aan zee. Er staat bijna geen wind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. 'S Middags verandert er weinig, het is bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en verdwijnt de bewolking op veel plaatsen. Na morgen krijgen we overwegend droog, gematigd zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Op woensdag vallen er wel een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
4: Dit

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van twee fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Culturele Zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de Culturele Zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de Culturele Zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klotst uit je radio.
2: Klotst uit je radio.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

Loterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden is het overwegend helder en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noorden komt er meer bewolking met ook kans op een bui in Groningen. De matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Vannacht is het droog met wel mogelijk een bui in het noordoosten. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in het noordoosten tot 15 aan zee. Er staat bijna geen wind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. 'S Middags verandert er weinig, het is bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en verdwijnt de bewolking op veel plaatsen. Na morgen krijgen we overwegend droog, gematigd zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Op woensdag vallen er wel een paar buien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: of you.
1: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden is het overwegend helder en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noorden komt er meer bewolking met ook kans op een bui in Groningen. De matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Vannacht is het droog met wel mogelijk een bui in het noordoosten. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in het noordoosten tot 15 aan zee. Er staat bijna geen wind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. 'S Middags verandert er weinig, het is bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en verdwijnt de bewolking op veel plaatsen. Na morgen krijgen we overwegend droog, gematigd zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Op woensdag vallen er wel een paar buien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.